Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Bijna alle migranten die Ceuta waren binnengedrongen zijn weer teruggekeerd naar Marokko. Dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. De afgelopen dagen hadden zo'n 60.000 mensen het Spaanse Ceuta bestormd, dat Spaans gebied op het Afrikaanse continent. Migranten hoopten zo de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Journaliste Tessa Rensen volgt het.
2: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
1: In alle chaos kwamen ook 57 mensen om het leven. In Napels in Italië was er gisteravond een aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en het trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd en voorlopig is er sprake van 8 lichtgewonden. Volgens de Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. En Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen Club Brugge tegen de bekerwinnaar Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Toch vond clubspeler Hans van Aken zijn ploeg sterker.
3: Dat je Union gewoon 90 minuten lang eigenlijk domineert. Alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd. Maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. En dat hebben we een beetje nagelaten. En dan weet als je penalty's ingaat dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn. En jammer genoeg zit hij vandaag aan onze kant.
1: Eerst grijs, later meer zon bij maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Bijna alle migranten die Ceuta waren binnengedrongen zijn weer teruggekeerd naar Marokko. Dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. De afgelopen dagen hadden zo'n 60.000 mensen het Spaanse Ceuta bestormd, dat Spaans gebied op het Afrikaanse continent. Migranten hoopten zo de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Journaliste Tessa Rensen volgt het.
2: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
1: In alle chaos kwamen ook 57 mensen om het leven. In Napels in Italië was er gisteravond een aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en het trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd en voorlopig is er sprake van 8 lichtgewonden. Volgens de Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. En Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen Club Brugge tegen de bekerwinnaar Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Toch vond clubspeler Hans van Aken zijn ploeg sterker.
3: Dat je Union gewoon 90 minuten lang eigenlijk domineert. Alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd. Maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. En dat hebben we een beetje nagelaten. En dan weet als je penalty's ingaat dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn. En jammer genoeg zit hij vandaag aan onze kant.
1: Eerst grijs, later meer zon bij maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
3: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Bijna alle migranten die Ceuta waren binnengedrongen zijn weer teruggekeerd naar Marokko. Dat zegt de Spaanse buitenlandminister. Zo'n 60.000 mensen hadden de grens overgestoken tussen Marokko en Ceuta, dat Spaans gebied in Afrika. 57 mensen overleefden dat niet. Migranten hoopten zo daarna de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Verschillende Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
2: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen en te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben en dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
1: Maandag houden de ambassadeurs van de EU een spoedvergadering. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de zware aardbeving gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Toch vond clubspeler Hans van Aken zijn ploeg sterker.
3: Dat je Union gewoon niet te lang eigenlijk domineert. Ja, alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. Dat hebben we een beetje nagelaten en dan ja, weet als je penalty zijn gehad dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn.
1: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club Brugge de Supercup tegen elkaar speelden. Union won 2 van de 3 keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maximaal rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Opnieuw een schietpartij in Anderlecht. Daarbij raakte een man gewond. Hij werd met een schotwonde in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de man in zijn auto toen die werd beschoten. Over een verdachte of een motief is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn gisteravond honderden actievoerders samengekomen bij de Marokkaanse ambassade. Dat doen ze na alles wat er in Ceuta gebeurde, dat Spaans gebied in Afrika, dat grenst aan Marokko. De afgelopen dagen waren tienduizenden mensen Ceuta binnengedrongen via Marokko. Migranten wilden daarna proberen om de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Maar dat is niet gelukt. De meesten zijn al teruggekeerd. 57 mensen overleefden de chaos niet. Verschillende lidstaten willen strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
2: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen en te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben en dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
1: Maandag komen de ambassadeurs van de Europese Unie samen voor een spoedoverleg. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de aardbeving daar gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen na alle kritiek op die plannen. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via het sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge, de klassieke opener van het nieuwe seizoen. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. Union-trainer David Hubert.
3: Wij willen meedoen voor de prijzen en op het einde van het seizoen. En als je dan je seizoen kan inzetten met een eerste wedstrijd met een prijs, ten eerste is je eerste competitieve wedstrijd, dus altijd interessant hoe hij daarmee gaat om kunnen. Maar tegelijkertijd is dat gewoon de toon zetten van oké, jongens, dit is wat we willen. Dat heeft waarde en dat is voor mij symbolisch, maar wel een belangrijk. Hè?
1: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club de Supercup tegen elkaar speelden. Union won die al 2 keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm, rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

helemaal terug naar de jaren 80 op deze zaterdagochtend. We zijn 8 uur net gepasseerd. Dit is alweer een nieuwe aflevering van de Ontbijtradio met de Fun Young Cannibals. Je hebt er misschien een iets of wat onrustige nacht op zitten. Wel, ik ga je helpen om meteen het juiste ritme te vinden.

0: Goedemorgen, je luistert naar de ontbijtradio bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent, maar ook heel veel info uit onze regio. Want er worden tegenwoordig heel wat leuke initiatieven genomen. De KLJ van Ledegem organiseert volgende week vrijdag 7 augustus een tractor, truck en quadwijding. De deelnemers verzamelen om 6:30 s'avonds aan de kerk van Ledegem, waar de voertuigen worden gewijd. Nadien volgt een rondrit van ongeveer 20 kilometer langs de mooiste plekjes van de gemeente. En na die rondrit is iedereen welkom in de loods van Van Doorne aan de Menestraat om gezellig na te praten met een drankje en heerlijke frietjes. Elke deelnemer ontvangt bovendien een leuke gadget.
1: Ontbijtradio met Piet de Bin.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Goedemorgen, je luistert naar de ontbijtradio bij Melinda FM met muziek van Coldplay. En er is de laatste jaren heel wat te doen geweest rond Coldplay, want er deden geruchten de ronde dat ze niet langer meer muziek zouden maken. Dat klopt maar halflings. Ze gaan namelijk wel stoppen met nieuwe muziek op te nemen, maar dat optreden zouden ze wel blijven doen. Chris Martin heeft meerdere keren benadrukt dat hij niet stopt met optreden, zolang hij het fysiek nog aan kan natuurlijk.

0: FM Airplay van de week.
1: Sienna Spiro met Great Expectation. Het is een Britse zangeres. Ze maakte onlangs indruk in de Tonight Show, waar ze het nummer live bracht met een volledige band en

0: FM en français op een zaterdagochtend in de ontbijtradio met Julien Clerc en This Melody. Volgende week zondag 9 augustus staat het Vauban-park in Deurne helemaal in het teken van muziek, lekker eten en gezellig samen zijn tijdens Kiosk Matinee 2. Deze editie maakt deel uit van Smaak, het populaire foodtruck festival dat van 7 tot en met 9 augustus plaatsvindt. Vanaf 11 uur in de voormiddag zorgt Mormel voor de muzikale aftrap. Om 1:15 neemt de Hotties-band het podium over met een sfeervolle live performance. Bezoekers die kunnen ondertussen genieten van een ruim aanbod aan foodtrucks, verfrissende drankjes en kinderanimatie. En de toegang, die is gratis.
1: Ontbijtradio met

0: Imo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Yo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.

Goedemorgen, welkom in de ontbijtradio bij Melinda FM. Ik ben Piet, ik pak je heel graag mee naar 10 uur deze voormiddag. De dag begint met wat bewolking in het oosten, die zal later wegtrekken richting Duitsland. Later overdag is het overal zonnig met stapelwolken. De maxima die schommelen vandaag van 23 graden aan de kust tot mogelijk 28 graden in het binnenland. Morgen wordt het overwegend zonnig met hoge wolkensluiers. In de namiddag is in de Ardennen kans op wat regen. Maar dat is het probleem van de Walen natuurlijk. Hier bij ons in Vlaanderen ook morgen temperatuur van rond de 30 graden. Hoogzomer dus in Vlaanderen. En op de radio de zonnige muziek. Hier bij Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Handelaars in de pannen die vrezen dat het geplande Vlaamse wegenvignet Franse klanten zal afschrikken. Vanaf de maand mei volgend jaar moet iedereen die op de Vlaamse gewestwegen rijdt een vignet kopen. En omdat de pannen vanuit Frankrijk enkel via gewestwegen bereikbaar is, vrezen handelaars een sterke daling van hun omzet. Er loopt een petitie tegen het vignet, zowel in de pannen als in Noord-Frankrijk. Het stadhuis van Oostende krijgt in de toekomst een volledig nieuw uitzicht. Het gebouw wordt opener, er komen vernieuwde loketten en een gloednieuw maritiem museum. De stad die plant ook een buurtpark met inspraak van omwonenden. En als alles volgens plan verloopt, is het project in Oostende binnen 5 jaar klaar. In Dutzele komt er binnenkort opnieuw een cashpunt. De geldautomaat die wordt geplaatst op de gemeentelijke parking aan de Stokerij. En dit na overleg tussen Batopin en de stad Brugge. De nieuwe signalisatietotems in Blankenbergen die met een rood en groen licht aangeven wanneer auto's toegang hebben tot het centrum, die lijken hun effect niet te missen. In juli werden bijna 30% minder overtredingen vastgesteld dan in dezelfde maand vorig jaar. En volgens het stadsbestuur van Blankenbergen was het nooit de bedoeling om meer inkomsten uit boetes te halen. De besmetting met blauwalgen op enkele waterlopen houdt watersporters slechts beperkt tegen. Verhuurders van bootjes, kajaks en subs die volgen de situatie op, maar de verhuur die blijft doorgaan. Sinds 14 juli al geldt onder meer aan de Kijkuit in Beernem een waarschuwing voor blauwalgen op het kanaal Gent-Oostende. Uit een veiligheidsaudit op het recyclagepark van Gistel blijken 27 verbeterpunten die deel uitmaken van een actieplan. Volgens het stadsbestuur van Gistel zijn de algemene bevindingen positief en wordt het recyclagepark omschreven als zeer ordelijk en proper. Het cultureel islamitisch centrum in Brugge heeft beroep aangetekend tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor hun site in Sint-Andries. De stad Brugge die had de vergunning eerder goedgekeurd, maar het provinciebestuur die weigerde ze alsnog. Het centrum benadrukt dat het recht geeft op een eigen gebedsplek. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een 36-jarige man aangehouden op verdenking van inbraken in auto's op de parkings van de ziekenhuizen AZ Delta in Roeselare en AZ Groeningen in Kortrijk. Werknemers van AZ Delta die merkten de verdachte op, waarna de politie kon ingrijpen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Springsteen viert na de zomer op 23 september zijn 77ste verjaardag. Nu, ondanks toch wel die respectabele leeftijd, blijft hij gewoon verder doen. Hij kent absoluut geen rust. U hoorde hem met I'm on fire.

0: nummer I Got You Babe van Sonny & Cher was er bijna niet geweest, want toen Sonny het nummer midden in de nacht aan het schrijven was aan zijn piano, maakte hij Cher wakker om haar te vertellen dat hij een nieuw nummer had. Zij vond het maar niks. Ze deed het hem herschrijven, nog eens herschrijven en nog eens herschrijven. En de rest is gewoon muziekgeschiedenis. Het Sport- en Recreatiecentrum Haneveld in De Haan vormt op zaterdag 8 en zondag 9 augustus het decor voor de 52e editie van het internationaal volleytoernooi. Teams nemen het tegen elkaar op in 6 reeksen, van nationaal heren en dames tot gemengd recreatief. Het toernooi is zowel een ideale voorbereiding op het nieuwe seizoen als een sportief en gezellig weekend voor recreatieve spelers. Het toernooi loopt van 9:30 in de voormiddag tot 19:00 s'avonds en inschrijven is nog mogelijk tot en met 7 augustus. De organisatie is van Volleybal De Haan.
1: Ontbijtradio met

grote zomervakantie in Vlaanderen. Al is de helft ondertussen wel voorbij, beste vrienden. Het is zaterdag vandaag, de 1 augustus, de start van een nieuwe vakantiemaand. Vandaag begint de dag nog met wat bewolking, vooral dan over het oosten van het land. Later zullen de wolken richting Duitsland wegtrekken. Later overdag wordt het overal zonnig met stapelwolken en de maxima die schommelen van 23 à 24 graden vlak aan zee tot 28 graden in het binnenland. Morgen is het overwegend zonnig met hoge wolkensluiers en in de namiddag in de Ardennen ook stapelwolken. De kans op een bui hier in Vlaanderen is eerder klein. De maxima die liggen morgen van goede 25 graden vlak aan zee tot 29 in het binnenland en mogelijk zelfs 31 graden in de Kempen. Voorlopig ziet het er naar uit dat de zomer ons nog niet loslaat en daar kan je alleen maar blij om zijn natuurlijk. Ook al is jouw eigen vakantie op dit eigenste ogenblik bijna afgelopen.

0: jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

0: dit als een soort van muzikale recyclage kunnen beschouwen. Madhouse maakte zijn dansversie van de oude hit van Madonna met Like a Prayer. En een leuk weetje over Like a Prayer van Madonna is dat Pepsi-Cola indertijd Madonna $5 miljoen betaalde om dat nummer te gebruiken in een reclamecommercial. Om die reclame na slechts 1 keer uitzenden voorgoed te schrappen. Wat was er gebeurd? Wel, de videoclip die sloeg in als een bom. De videoclip veroorzaakte wereldwijde verontwaardiging. Religieuze groeperingen en zelfs de toenmalige paus Johannes Paulus II riep op om een boycott van Pepsi en Madonna. Gevolg, Pepsi raakte in paniek. Zij hebben de reclamecampagne meteen stilgezet. Maar het contract was zo gestipuleerd dat Madonna haar 5 miljoen gewoon mocht houden.
1: Ontbijt Radio.

fijne zaterdagochtend. Je luistert naar Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. En hopelijk op deze zaterdag ook verse pistoletjes. En misschien wel een hoop boterkoeken. Ik zorg onderweg voor de juiste muziek.

0: had zomaar een weerbericht kunnen zijn van Ingeborg met door de wind en door de regen. Op zondag 9 augustus, dat is volgende week, staat Alveringhem opnieuw in het teken van spektakel. Tijdens Alveringhem Crossed. In de Konarthillenstraat keert de populaire Pictorser Cross terug. En dit jaar wordt het evenement groter dan ooit. Naast de indrukwekkende Pictorsers verschijnen ook auto's en combi's aan de start. Bezoekers mogen zich dus verwachten aan een onvergetelijke dag vol snelheid, modder, stof, spectaculaire races en bovenal een heel gezellige sfeer.
1: Ontbijt Radio met Piet de Bin.
2: Melinda FM. Everything begins with consciousness. Consciousness.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Het is muziek van bij ons in Vlaanderen, de Scabs en Don't You Know op zaterdagochtend hier bij Melinda FM. De hele dag zijn we dicht bij jou, met straks natuurlijk nog een hoop andere collega's. Als je curieus bent wie er nog komt, ga eens kijken op onze website. You.

Gary Hagger is nog altijd een van de populaire muzikale sarels uit Vlaanderen. Je hoorde hem met Morgen weer een dag hier bij Melinda FM. Morgen is het zondag, maar eerst moet je deze dag nog doorkomen. En wij kunnen daarbij helpen, hier bij Melinda FM, op elk moment muziek die je kent. Maak er vooral een fijn zomerweekend van. Ik zie je graag weer volgende week zaterdag vanaf 8 uur. I've been

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Oké, hele mooie versie is er eigenlijk beschikbaar van deze New Order Blue Monday. En dit in een 12-inch versie. Mocht je deze hebben, is goud waard. Vind je dat ook niet? Goedemorgen trouwens, dit is Melinda FM.

Altijd eens benieuwd geweest hoe het eigenlijk nu nog gaat met deze Janet Jackson. We hoorden nog een van haar hits, is kapuit. Wat heb ik nog mee voor jullie? Straks een retro top 5. En vandaag gaan we naar zaterdag 1 augustus 1972. Jordi Bernal komt eraan en ook nog een van Tatjana.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De Retro Top 30. Dit zijn de jaren 70. Nummer 5.
1: Hey,

Super top 5 van zaterdag 1 augustus 1972. Deze stond op 5 en die kreeg meteen 7 plaatsen winst. Julio Iglesias en Un Canto a Galicia. Hè? En stationair blijven staan toen op de 4e plaats deze van Louis Neves.

Wat weten we eigenlijk van augustus 1972? Het Watergate-schandaal, je weet wel daar nog, in de Verenigde Staten. Met de inbraak in het Democratische Nationale Comité, kortaf DNC, wat een grote politieke crisis in de VS veroorzaakte. President toen was Richard Nixon en die brengt een historisch bezoek dan nog aan China. De Olympische Zomerspelen van 1972 werden ontsierd door het bloedbad van München en Apollo 17 wordt de laatste maanlanding van Apollo.

Lil Hayes en Smoke It In Your Eyes. Een overzichtje dan op 5, Julio Iglesias, 4, Louis Nees, Mouten McNeil met Helloa, op 3, en net gehoord deze van Blue Haze, op 2 met Smoke It In Your Eyes. Stationair blijven staan, Mowgli en Doak, op nummer 1.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Melanie en Dewey. Ik heb nog voor jullie klaar liggen Steve Tillage met Sarah, als dat gebeurt. En terug in 1984. 11.

Weekend en Dancing in the Flames. Straks in deel 2 van ons programma gaan we naar 1982 gaan voor een retro top 5. Maar nu laat ik eruit met deze van Morrison.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De directeur van woonzorgcentrum De Zatte in Nieuwpoort is door het Hof van Beroep in Gent vrijgesproken voor onopzettelijke slagen. De hoofdverpleegkundige die kreeg opschorting van straf. Beiden die waren in eerste aanleg veroordeeld nadat een medewerker een misplaatste grap had uitgehaald met een 90-jarige patiënt. Reizigers die deze zomer de veerdienst tussen het centrum van Oostende en Oosteroever nemen, die kunnen voortaan vooraf de verwachte wachttijd bekijken. De stad Oostende die test tot eind september een online druktebarometer om de overtocht beter te plannen. Uit een veiligheidsaudit op het recyclagepark van Gistel blijken 27 verbeterpunten die deel uitmaken van een actieplan. Volgens het stadsbestuur van Gistel zijn de algemene bevindingen positief en wordt het recyclagepark omschreven als zeer ordelijk en proper. In Dutzelen komt er binnenkort opnieuw een cashpunt. De geldautomaat wordt geplaatst op de gemeentelijke parking aan de Stokerij en dit na overleg tussen Batopin en de stad Brugge. Het stadhuis van Oostende krijgt in de toekomst een volledig nieuw uitzicht. Het gebouw wordt opener, er komen vernieuwde loketten en een gloednieuw maritiem museum. De stad die plant ook een buurtpark met inspraak van omwonenden. En als alles volgens plan verloopt, is het project in Oostende binnen 5 jaar klaar. Het cultureel islamitisch centrum in Brugge heeft beroep aangetekend tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor hun site in Sint-Andries. De stad Brugge die had de vergunning eerder goedgekeurd, maar het provinciebestuur die weigerde ze alsnog. Het centrum benadrukt dat het recht geeft op een eigen gebedsplek. Handelaars in de pannen die vrezen dat het geplande Vlaamse wegenvignet Franse klanten zal afschrikken. Vanaf de maand mei volgend jaar moet iedereen die op de Vlaamse gewestwegen rijdt een vignet kopen. En omdat de pannen vanuit Frankrijk enkel via gewestwegen bereikbaar is, vrezen handelaars een sterke daling van hun omzet. Er loopt een petitie tegen het vignet, zowel in de pannen als in Noord-Frankrijk. De nieuwe signalisatietotems in Blankenbergen, die met een rood en groen licht aangeven wanneer auto's toegang hebben tot het centrum, die lijken hun effect niet te missen. In juli werden bijna 30% minder overtredingen vastgesteld dan in dezelfde maand vorig jaar. En volgens het stadsbestuur van Blankenbergen was het nooit de bedoeling om meer inkomsten uit boetes te halen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden.

London Beat and I've Been Thinking About You. We zijn vandaag dus zaterdag 1 augustus en we gaan straks terugkeren naar zaterdag 1 augustus 1982 om te weten hoe de hitlijsten toen in elkaar zaten.

0: Leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus.

0: keus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

1 augustus 1982 stond deze Biscaya van James Last op nummer 5 met 1 plaatsje winst en 3 naar beneden op 4 voor de Nederlandse José.

In augustus 1982, de Falklandoorlog, die breekt uit tussen Argentinië en het Verenigd Koninkrijk over de Falklandeilanden. De Libanonoorlog van 1982 begint wanneer Israël Libanon binnenvalt. En het FIFA-wereldkampioenschap voetbal van 1982 werd gehouden in Spanje en gewonnen door Italië. En E.T., je weet wel, de film van het jaar 1982.

Als ze terugkeren dus op 5 James Last, Biscaya. 4 weggelegd voor José, I Will Follow Him. En de Steve Miller Band met Abracadabra op 3. De F.R. David met Words op 2. En June Lodge en Prins Mohammed die blijven staan op 1 met Someone Loves You Honey.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

0: mountains. Mountains.
1: Nits en in the Dutch Mountains. Onlangs hebben ze een nieuwe LP uitgebracht, deze. Loon Acoustic. En we draaien er nog eens deze eruit. Uit 2024 staat er ook op. De route. De druppel.

Alokin Jazz en Summer's Back. En we gaan eruit met werk van Paul Simon. En straks is nog eentje van Doe Maar. En na 12 is het tijd voor Melinda's Top 30.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In Ceuta is de dodentol opgelopen tot 77, dat meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken ook nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Ceuta te zwemmen. Dat is Spaans gebied in Noord-Afrika. Om dan zo tot in Europa te raken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. In het Franse departement Var blijft het vuur zich snel verspreiden door de aanhoudende hitte, droogte en wind daar. Begin deze week was de bosbrand nog onder controle. Er worden nu extra brandweerlieden uit andere departementen naar de Var gestuurd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zijn ook opnieuw 2500 inwoners geëvacueerd. In 6 uur tijd gingen zo'n 1400 voetbalvelden aan natuur in vlammen op. In het departement Gironde in het zuidwesten blijft de brand voorlopig wel onder controle. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene is intussen de hoogste alarmfase van kracht. Ook daar woeden verschillende bosbranden en door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Honderden mensen werden per boot geëvacueerd. Op het Griekse eiland Kreta is de situatie lichtjes verbeterd, maar de brandweer vreest wel dat de wind het vuur opnieuw zal aanwakkeren. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die naar een valse site leiden, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop.
2: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website. Een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer, dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
1: En moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen, dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. En op Brussels Airport is het aanschuiven bij de paspoortcontrole door het drukke vakantiewisselweekend. Dat bevestigt de luchthaven aan onze redactie. Het is vooral druk voor aankomende passagiers, zegt Isancho Alekli van de luchthaven.
3: Daar kunnen de wachttijden oplopen tot iets langer dan een uur. En we doen er alles aan om dat in goede banen te leiden. Maar voor de trekkende passagiers is er eigenlijk geen extra wachttijd. Dus daarom is het gewoon belangrijk om op tijd naar de luchthaven te komen.
1: Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30 met Maarten.
4: Zaterdagmiddag bij Melinda FM. En dus fietsen wij door de 30 populairste hits van deze week. De Melinda FM Top 30 onderweg. 10 stijgers, 12 dalers, 6 platen die stationair zijn. En 2 nieuwkomers die komen er straks aan op nummer 30 en op nummer 17. De Melinda FM Top 30 van zaterdag 1 augustus. We zitten aan week 31. Dus we zitten inderdaad ja, ruim over de helft van ons overzicht op het jaar 2020. Nog even terugblikken naar de lijst van vorige week. Toen hadden we op nummer 3 Teddy Swims, Mr. Know-It-All, Meteor. En Nooduitgang stond op 2. En de absolute nummer 1 was ook vorige week Shakira samen met Burna Boy en

0: eerste nieuwkomer van vandaag vinden we op nummer 30. Dat waren Hugel en Salto met Jamaican Bam Bam. Voor het origineel van dit nummer moeten we terug naar 1982. Toen werd Bam Bam uitgebracht door Sister Nancy. En anno 2026 hebben Hugel en Salto daar een fantastische remix van gemaakt. Een nummer om in de gaten te houden. Dus niet binnen vandaag op nummer 30. Dit is nummer 29. It is Freya Sky.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Het gaat wat op en neer met deze nieuwe single van Alex Warren. Vorige week nog gezakt, deze week dan weer één plaats winst. Van 29 naar 28, Alex Warren en Passenger. 27 stond vorige week nog 25. Bruno Mars en All My Soul.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Nummer 26.

Love It, Joe. Ik kan ons waar hebben de teller ondertussen op 5 weken Belinda FM top 30 staan. Helaas, 3 plaatsen verlies deze week. Van 23 naar 26, dat was Pilee. 25 komt dan weer van 26. Hier is Milk Inc. en Music is My Medicine. It's the end.

Welkom bij de Melinda FM Top 30 van zaterdag 1 augustus. Dit was nummer 24. Vorige week nog 22. Lost Frequencies met vocale ondersteuning van de Amerikaanse zangeres Corinne Lomax. Je hoorde Live It All. Dit nummer kwam vorige week niet binnen op 27 en stijgt 4 plaatsen, staat nu op 23. Hier zijn Jarvis Blue en Malev.

Harry Styles is nu aan week 17. Met flink wat verlies. Van 17 naar 22. American Girls. En ook Bruno Mars zakt van 16 naar 21. Hier is I Just Might.

Zoals ik al zei, de nummer 21 van deze week. Bruno Mars en I Just Might. Dus tijd voor een eerste blokje, een eerste overzicht. Op 30 hadden we nieuw Jugal & Salto met Jamaican Bam Bam. Dan op 29 Freya Sky met Silent Treatment. 28 was voor Alex Warren en Passenger. 27 vorige week nog 25. Bruno Mars, All My Soul. Beauvais Joe, Ik Kan Nog Zwaar met Pile gingen van 23 naar 26. Op 25 dan weer één plaats winst voor Milk Inc. met Madison. 24, Last Frequencies and Live It All. 23, Jonas Blue en Malef, Edge of Heaven. The American Girls van Harry Styles gingen naar 22 en op 21 net gedraaid. I Just Might van Bruno Mars. Dit is nummer 20, vorige week nog 18. Hier zijn DJ Licious en Milo.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: weg bent.
1: Afgelopen woensdag is op het klein strand van Oostende Circus Camille van start gegaan. Dat gebeurde uiteraard onder heel veel aandacht. Het project loopt tot 18 augustus. 33 shows stonden gepland. Er zijn nu al 4 extra shows toegevoegd. Camille hier op nummer 19 met Nu dat je weg bent. 18 is voor Shanna Spyro. Zij stond vorige week nog 21. 3 plaatsen winst dus voor Material Lover.

Dit is de Melinda FM Top 30. Met Maarten, nummer 17.

Tweede nieuwkomer van vandaag, dat waren Marshmello en Kelsey Ballerini met Another Drink. Dat gaat niet over een of ander lekker drankje. Het gaat over loslaten, opnieuw plezier maken, jezelf op één plaatsen. Misschien moeten we dat maar eens wat vaker doen. Marshmello dus en Kelsey Ballerini met Another Drink, nieuw op nummer 17. We draaien ook de nummer 16. Daar vinden we Shakira met Zoo. Vorige week nog 20. En dus ja, heel verrassend. 4 plaatsen winst in haar ondertussen 26e week. U krijgt ook nog de airplay van afgelopen week. Great Expectation van Shanna Spiro. Tot straks voor deel 2.

Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. More hits. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Airplay van de week. Airplay.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Politie en parket zijn op zoek naar een getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg daar een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit al in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige. Een man van rond de 40 met kort donker haar, een baard en donkere kledij. In Ceuta is de dodentol opgelopen tot 77, dat meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken ook nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Ceuta te zwemmen. Dat is Spaans gebied in Noord-Afrika. Om dan zo tot in Europa te geraken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die je naar een valse site leiden, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop.
2: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website, een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer, dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
1: En moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen, dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. De Vlaamse Ombudsdienst kreeg tijdens de eerste helft van dit jaar 20% meer klachten over drinkwatermaatschappijen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. Consumentenexperte Safia Yashou.
3: De meeste klachten gaan over mensen die plots een extreem hoge waterfactuur krijgen en niet begrijpen waar dat verbruik vandaan komt. Daarnaast zijn er problemen bij verhuisdossiers, discussies over geschatte meterstanden en klachten over digitale meters, bijvoorbeeld afspraken die fout lopen of metergegevens die niet correct doorkomen.
1: Een tip, als je een extreem hoge waterfactuur hebt, betaal die niet zomaar, maar neem eerst contact op met je watermaatschappij. De UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Gianni Infantino kwijt. Na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de UEFA in een statement. De FIFA liet eerder vandaag weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek daarop. UEFA is opgelucht dat het omstreden plan geschrapt is, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Nummer 15.

Luisteraars, nogmaals een hele fijne middag en welkom bij de Melinda FM Top 30. Vandaag de lijst van 1 augustus. Het staat voor week 31. Een lijst samengesteld uit 10 stijgers. Verder ook 12 dalers. 6 platen die blijven staan waar ze vorige week al genoteerd stonden. En ook 2 nieuwkomers. Die hadden we op 30. Jukel en Salto met Jamaican Bam Bam. En dan op 17 de hoogste nieuwe van deze week. Marshmello samen met Kelsea Ballerini. En Another Drink. 2 platen zijn ook verdwenen deze week. Dat waren Somber met Homewrecker. En Just A Jack Style en John met Turn the Lights Off. Net gedraaid op 15. Net als vorige week trouwens. Another featuring 54 Ultra en Talk To You. En dit is de nummer 14 van deze week. Olivia Dean. En zo is hij. To Fall In Love.

22 weken staan ze ondertussen in onze Melinda FM Top 30. Deze Mal Smith en Nile Horan, Drive Safe. Vorige week 12, nu op 13. 12 komt dan weer van 14. Pausa in de zesde week.

Max and Andy Grammer, The Thing I Love, staan net als vorige week op Els. En dus zijn we weer toe aan een overzicht. Op 20 hadden we DJ-licious en Milo met Forever Young. 19 was voor Camille. En nu dat je weg bent, op 18 draaiden we Sienna Spyro met Material Lover. De hoogste nieuwe kwam deze week binnen op 17. Dat waren Marshmello en Kelsey Ballerini met Another Drink. Shakira en Zoo gingen van 20 naar 16. 15, Another featuring 54, Talk to You. Dan op 14 hadden we Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan stond deze week op 13. 12 was voor Bausa en Magnetic. En net gedraaid op 11 dus Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Dit is 10, stationair in de 14e week. Baby Rexha en Fateless.

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

0: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
1: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Is de Melinda FM Top 30. Met Maarten, nummer 9.

Vorige week mocht deze Cameron Whitcomb nog flink wat winst noteren. Deze week zakt die 2 plaatsen van 7 naar 9 met Kingdom of Fear. Op 8, vorige week 9, dus 1 plaats winst in de 4e week. Hier zijn Topic en Becky G. Met Sorry Papi. Sorry.

6 keer stond hij op de nummer 1 plaats, maar dat is ondertussen al even geleden. Ondertussen op 7, Alex Warren met Fever Dream. Dit is 6. Taylor Swift komt van 4. I knew it, I knew you.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De Melinda FM Top 30. Met Maarten. Dit is de top 3 van deze.

0: liefdesverdriet of niet, hij blijft maar scoren. Blijven staan op 2 in zijn achtste week. Meteor en Nooduitgang. Dit is de top 10 van deze week. 10 was voor Baby Rexha en Faithless met New Religion. Op 9 Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. 8 Topic en Becky G met Sorry Papi. En op 7 draaiden we Alex Warren en Fever Dream. 6 was deze week voor Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. I'm Good van Jelly Roll ging van 8 naar 5. Van 3 naar 4 Teddy Swims met Mr. Know It All. Aaron Blommaert en Zoe Levi, Tranen van Goud, kwam van 6 op 3 terecht. 2 bleef 2, zoals ik al zei. Meteor en Nooduitgang en ook Burna Boy samen met Shakira blijven op 1 staan. Daar, zo dadelijk gaan we dat draaien uiteraard. Straks ook nog een nieuwe airplay. De airplay voor de komende week, dat is de nieuwe single van Cat's Eye, Animal, Woep Woep. Na 2 is het tijd voor Frankie de Batserier. Om 4 uur heeft u een afspraak met Jan Snel. Fijn weekend nog.
1: De Melinda FM Top 30, nummer 1.

Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. More hits. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Deze week in de spotlight. Melinda FM. Airplay van de week.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een 36-jarige man aangehouden op verdenking van inbraken in auto's op de parkings van de ziekenhuizen AZ Delta in Roeselare en AZ Groeningen in Kortrijk. Werknemers van AZ Delta die merkten de verdachte op, waarna de politie kon ingrijpen. Reizigers die deze zomer de veerdienst tussen het centrum van Oostende en Oosteroever nemen, die kunnen voortaan vooraf de verwachte wachttijd bekijken. De stad Oostende die test tot eind september een online druktebarometer om de overtocht beter te plannen. De directeur van woonzorgcentrum De Zatte in Nieuwpoort is door het Hof van Beroep in Gent vrijgesproken voor onopzettelijke slagen. De hoofdverpleegkundige die kreeg opschorting van straf. Beiden die waren in eerste aanleg veroordeeld nadat een medewerker een misplaatste grap had uitgehaald met een 90-jarige patiënt. Handelaars in de pannen die vrezen dat het geplande Vlaamse wegenvignet Franse klanten zal afschrikken. Vanaf de maand mei volgend jaar moet iedereen die op de Vlaamse gewestwegen rijdt een vignet kopen. En omdat de pannen vanuit Frankrijk enkel via gewestwegen bereikbaar is, vrezen handelaars een sterke daling van hun omzet. Er loopt een petitie tegen het vignet, zowel in de pannen als in Noord-Frankrijk. Het stadhuis van Oostende krijgt in de toekomst een volledig nieuw uitzicht. Het gebouw wordt opener, er komen vernieuwde loketten en een gloednieuw maritiem museum. De stad die plant ook een buurtpark met inspraak van omwonenden. En als alles volgens plan verloopt, is het project in Oostende binnen 5 jaar klaar. In Dutzele komt er binnenkort opnieuw een cashpunt. De geldautomaat die wordt geplaatst op de gemeentelijke parking aan de Stokerij. En dit na overleg tussen Batopin en de stad Brugge. Uit een veiligheidsaudit op het recyclagepark van Gistel blijken 27 verbeterpunten die deel uitmaken van een actieplan. Volgens het stadsbestuur van Gistel zijn de algemene bevindingen positief en wordt het recyclagepark omschreven als zeer ordelijk en proper. De nieuwe signalisatietotems in Blankenbergen die met een rood en groen licht aangeven wanneer auto's toegang hebben tot het centrum, die lijken hun effect niet te missen. In juli werden bijna 30% minder overtredingen vastgesteld dan in dezelfde maand vorig jaar. En volgens het stadsbestuur van Blankenbergen was het nooit de bedoeling om meer inkomsten uit boetes te halen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Deze van een jaartje of twee terug. Deze hebben een one day. Goedemiddag allemaal hier bij Merlin FM. Op deze zaterdag, jawel, 1 augustus. Het is ongelooflijk hoe snel het allemaal gaat. Dankjewel Jeroen liever voor het regennieuws. Zo ben je weer mee wat er allemaal gebeurt in jouw streek. Ik ben Frankie, tot 4 uur deze middag. Dit is Clash.

Een oude hit uit de jaren 80 werd toen in een nieuw kleedje gestopt door Kate Ryan in 2007. Deze Voyage. En Voyage, dat deden we daarnet ook met Kenny B. En die ging dan naar Parijs. Reggie en Teddy B, een nummer van vorig jaar, was toch wel een leuke hit. You'll Never Let

je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook

0: straks 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden. 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De zomer van 2026 is toch wel eentje om in te kaderen. En daar hoort natuurlijk wel wat zomerse muziek bij. Waaronder deze uit 86, Bad Boy Miami Sound Machine hier bij Melinda FM. Op woensdag 12 augustus vindt op de Zeedijk in Blankenbergen opnieuw een gezellige avondmarkt plaats. Van 17 uur tot 22 uur kunnen bezoekers langs talrijke kraampjes wandelen en snuisteren tussen een gevarieerd aanbod van streekproducten, mode, accessoires, decoraties en leuke hebben dingetjes. Laat ons dan ook hopen op niet te veel namaakgoederen.

Heerlijke belpop uit 2001 van Monza en Van Goplos. Het is al even over 2:30, dan zijn we natuurlijk toe aan de rubriek De Dag Van. Het is vandaag Wereldlongkankerdag en longkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker. Experts schatten in dat 1 op de 5 gevallen van kanker in de longen ontstaat en jaarlijks kent de ziekte meer slachtoffers dan borst, darm en prostaatkanker bij elkaar. U kunt op deze dag rapporten verwachten over het aantal toe- of afgenomen gevallen van de ziekte en op verschillende plekken zoals bij huisartsen en gezondheidscentra wordt voorlichting en advies gegeven. Wereldwijd op 1 augustus staan kankerorganisaties, maar ook andere patiëntenverenigingen stil bij longkanker.

schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

Zoals ik al even heb verteld, Henri Péver, deze muziek natuurlijk klinkt altijd wel leuker in de zomer. Dat is een nieuwe, Sora. Daarvoor trouwens nog voor de publiciteit, Me and My en Baby Boy, dat was van Galfweg, de jaren 90. Op zaterdag 15 augustus vindt in Deerlijk de Stijn de Volderen Classic plaats. Een recreatieve fietstocht in het kader van de Trompenfeesten. Vertrek en aankomst bevinden zich aan de feesttent De Trompen in de Vriesstraat. Deelnemers kunnen kiezen uit twee volledige vernieuwde GPX-routes. De 65 kilometer vertrekt tussen 8 en 11 uur. Voor de 90 kilometer kan worden gestart tussen 8 en 10 uur. De parcoursen zijn niet uitgepeild en kunnen uitsluitend via GPX worden gereden. Inschrijven is wel mogelijk nog ter plaatse. Nu de Gypsy Kings.

Een man die inmiddels ook al van een leeftijd is. Hij is 82. Dave Edmunds. En had een hit in de jaren 70, 1970 mee bepaald. Met deze Are Hear You Knocking. Er wordt geklopt, want het is bijna 3 uur. En dat betekent dat wij straks nog meer muziek hebben na 3 uur hier in deze Best Of. En wij besluiten dit uurtje met Nobody To Love van Sigma.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: one.
1: Dit is iets uit 2023 van Agneta Veldskach en Back on Your Radio. Wij mochten dit uurtje starten met Natalia, Higher Than the Sun op deze zaterdagmiddag. Ik ben Frankie en dit is Rod Stewart en Tina Turner. Goedemiddag allemaal.

Push the button. Het is dan nog te zien welke ook. Sugar Babes was dat met iets uit 2005. Op zaterdag 15 en zondag 16 augustus vinden op het Marktplein in Damme opnieuw de auteursdagen plaats. Meer dan 50 auteurs stellen er hun boeken voor en signeren hun werk. Daarnaast staat interviews met verschillende schrijvers op het programma. De beurs op beide dagen is gratis toegankelijk. Dit van 10 tot 17 uur.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

We zorgden ons in de jaren 80 toch ook wat leuke deuntjes, deze Matt Bianco met de niet zo moeilijke titel Yeah Yeah. En nu even wat Franstalig werk op de radio en dat doen wij met Ringo.

hoort natuurlijk wel een beetje bij het leven, maar Paul Severs is eigenlijk ook wel een beetje te vroeg van ons heen gegaan. Loop niet voorbij, een nummer van eind de jaren 80. Onderweg zijn zomerse muziek van Playa Hiti en The Summer is Magic. En ook nog Estelle en Kanye West met American Boy. Eerst Sabrina Carpenter van vorig jaar, deze

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.

Hey Louis en de Nieuws was dat uit 1986, Hip to be Square. Op vrijdag 14 augustus staat het grote grasveld onder de klokkentoren van de Sint-Pieterskerk in Keuren opnieuw in het teken van Keuren balkt. Tijdens de 8e editie van het gratis Meezingfestival is iedereen welkom om vanaf 19:30 uit volle borst mee te zingen met bekende hits. Dankzij geprojecteerde songteksten kan jong en oud natuurlijk moeiteloos meedoen. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het Keurne Balktkoor, aangevuld met enkele special acts die voor extra sfeer zorgen. Ja, en u weet het of u weet het niet, maar balkt staat natuurlijk voor een ezel en in Keurne zijn natuurlijk de ezelfeesten alom bekend natuurlijk. Met natuurlijk het alom bekende ezelbier. Voilà. Nu even naar 2023 met snelle

is nog deze uit 1977 van de Stephen Little Band en Rock Me. Daarnet gaan we terugweg. En inderdaad, we zijn al op de terugweg, want het is bijna 4 uur. Jan Snel komt eraan. En dit is nog Sam Fender. Nog een fijne zaterdagmiddag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: De besmetting met blauwalgen op enkele waterlopen houdt watersporters slechts beperkt tegen. Verhuurders van bootjes, kajaks en subs die volgen de situatie op, maar de verhuur die blijft doorgaan. Sinds 14 juli al geldt onder meer aan de Kijkuit in Beernem een waarschuwing voor blauwalgen op het kanaal Gent-Oostende. De directeur van woonzorgcentrum De Zatte in Nieuwpoort is door het Hof van Beroep in Gent vrijgesproken voor onopzettelijke slagen. De hoofdverpleegkundige die kreeg opschorting van straf. Beiden die waren in eerste aanleg veroordeeld nadat een medewerker een misplaatste grap had uitgehaald met een 90-jarige patiënt. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een 36-jarige man aangehouden op verdenking van inbraken in auto's op de parkings van de ziekenhuizen AZ Delta in Roeselaren en AZ Groeningen in Kortrijk. Werknemers van AZ Delta die merkten de verdachte op, waarna de politie kon ingrijpen. Reizigers die deze zomer de veerdienst tussen het centrum van Oostende en Oosteroever nemen, die kunnen voortaan vooraf de verwachte wachttijd bekijken. De stad Oostende die test tot eind september een online druktebarometer om de overtocht beter te plannen. Het cultureel islamitisch centrum in Brugge heeft beroep aangetekend tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor hun site in Sint-Andries. De stad Brugge die had de vergunning eerder goedgekeurd, maar het provinciebestuur die weigerde ze alsnog. Het centrum benadrukt dat het recht geeft op een eigen gebedsplek. In Dutzele komt er binnenkort opnieuw een cashpunt. De geldautomaat die wordt geplaatst op de gemeentelijke parking aan de Stokerij. En dit na overleg tussen Batopin en de stad Brugge. Uit een veiligheidsaudit op het recyclagepark van Gistel blijken 27 verbeterpunten die deel uitmaken van een actieplan. Volgens het stadsbestuur van Gistel zijn de algemene bevindingen positief en wordt het recyclagepark omschreven als zeer ordelijk en proper. Het stadhuis van Oostende krijgt in de toekomst een volledig nieuw uitzicht. Het gebouw wordt opener, er komen vernieuwde loketten en een gloednieuw maritiem museum. De stad die plant ook een buurtpark met inspraak van omwonenden. En als alles volgens plan verloopt, is het project in Oostende binnen 5 jaar klaar.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: De Spits met Jan Smel.

Een goede middag toegewenst. Welkom erbij. 4 uur geweest. Wij mogen 2 uur lang voor u de platen draaien. Normaal krijg je Studio Noord op zaterdagmiddag met Philip Dulster. Maar Philip, die is op reis naar de kust, denk ik. Dat heeft hij wel niet vermeld. Wij vermoeden dat maar.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Eerst hadden we Coldplay, Little Sims, Burna Boy en nog enkele andere vrienden van Coldplay met We Pray. Daarna Taylor Dane, Prove Your Love. We trekken naar Duitsland, meer bepaald samen met Kraftwerk. En dit mooie nummer, een echte classic, The Model.

Rob de Nijs, het verhaal over San Benito. Ik ben daar straks eens even gepasseerd in Middelkerken aan het Marktplein. En heb gezien dat daar de zomerkermis opgesteld staat. Van 1 tot en met 10 augustus kan je daar terecht.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

Dat is nog eens gesproken, ze. The show must go on. Queen was dat. Ik heb het weerbericht er eens even bijgenomen. Vandaag lekker warm, een zalig temperatuurtje, maximum 23 graden, volop zon. Morgen komen er wat wolkjes. De temperatuur gaat stijgen richting 25 graden. Maandag en dinsdag 27 graden. Woensdag en donderdag gaat het terug wat koeler worden. Maar dat is nog even koffiedik kijken. Harry Styles nu. Dance no more.

0: Op een of andere onverklaarbare wijze krijg ik nu plotseling zin in een ijsje. Milli Vanilli, girl, you know it's true.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Het is de 4e keer dat Evenepoel de wedstrijd wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. In Maasmechelen in Limburg woedt een zware brand in een loods naast een woning. De zwarte rookpluim is tot ver in de omtrek te zien. De politie vraagt omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer gaat ervan uit dat er niemand in de loods was en er dus geen slachtoffers zijn. De leiders van 22 EU-landen eisen maatregelen om de buitengrenzen te versterken. Bij hen ook onze premier De Wever. De aanleiding is de toevloed van migranten in Ceuta, een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Ze richten hun eis aan de Europese Commissie. Journalist Robin Ramakers is voor ons in Ceuta.
2: Je voelt ook uiteraard dat er in heel Europa politieke topspanning heerst. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bijzonder indrukwekkende beelden van zo'n gigantische massa. Van het moment dat er aan de andere kant de deur wordt opengezet om politieke druk te zetten op Europa, ja, dan kunnen we daar eigenlijk vrijwel niets tegen beginnen.
1: In Amsterdam is de Pride vandaag gevierd. Duizenden mensen kwamen er samen langs de grachten voor een botenparade. Die is dit jaar extra groot door de World Pride deze week, die ook in Amsterdam plaatsvindt dit jaar. Een belangrijk signaal vanuit de stad, zegt burgemeester Femke Halsema.
3: Wij zijn een stad die uit wil stralen dat iedereen vrij kan zijn, dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat staat onder druk. En dan is het eens te meer belangrijk dat je als stad laat zien wat je waarden zijn, dat je voor vrije liefde staat. Alsjeblieft, laat je zien. Wees trots, want onze stad wordt er kleurrijk door.
1: Ook premier Rob Jette nam deel aan de Pride. Hij riep op om jezelf te zijn en benadrukte dat liefde liefde is. In Pakistan is de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja overleden, samen met 9 andere klimmers. Dat maakt zijn bedrijf bekend. De expeditieleden kwamen gisteren terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. De voetbalclub Union heeft een nieuwe doelman aangetrokken, de Burkinees Hervé Koffi. Hij komt over van de Franse ploeg Lens. Koffi speelde eerder voor Charleroi. Hij komt in de plaats van de Nederlander Kjell Scherpen. Die is naar het Engelse Ipswich Town vertrokken. Het blijft zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: De Spits. Zet je schrap voor een uur vol hits. Met Jan Snel. Melinda.

Ze kwam uit het Brusselse, was wonderschoon en had ook een mooie stem. Nathalie, My Love Won't Let You Down. Welkom in dit tweede gedeelte van, laten we het ons maar de spits noemen. Normaal krijg je Studio Noord met Philip Dulster, maar Philip die is met vakantie. Gelijk heeft hij. En daarom nemen wij hier de boel eventjes over. Bruno Mars, dit vinden we heel erg mooi.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

Dua Lipa met These Walls. Ik was hier net een artikel aan het lezen over het feit dat het uitzonderlijk druk is in het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende. Dat heeft allemaal te maken met de aanhoudende droogte en de hoge temperaturen van de afgelopen weken. Normaal worden er tijdens de zomer zo'n 40 dieren per dag binnengebracht, maar nu is dat gemiddeld 60 dieren.

leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

voor de liefde wou die wel eens wat doen, maar er zijn grenzen, te veel is te veel. Meet love, I'll do anything for love, but I won't do that. Op woensdag 12 augustus verandert het Schatzenplein in de pannen in een bruisend stukje Latijns-Amerika tijdens de Latino Night. Latino Night is de perfecte zomeravond om te dansen, te genieten en de dagelijkse zorgen even achter je te laten. Swing mee op salsa, Latin pop, feestelijke klassiekers, terwijl live artiesten het publiek van begin tot einde weten te begeesteren. 12 augustus, op woensdag, Schatzenplein in de pannen.

Een nummer van vorig jaar, Marshmallow en de Jonas Brothers met Slow Motion. Op zoek naar de ziel samen met Ed

Erik Goossens met Zielzoeker, meteen het einde van deze zaterdagse dubbele aflevering van de Spits, zeg maar, tussen 4 en 6. Ik wens u veel plezier toe met de collega's. Wij maken een nieuwe afspraak voor maandag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Op zo'n 50 kilometer van de meet werd het voor Evenepoel nog spannend na een probleem met zijn fiets.
2: Ik was best wel in paniek. Uiteindelijk heb ik gewoon zo hard mogelijk naar boven gereden. Wel gepaced omdat ik wist dat er op de plateau en in de afdaling nog veel goed te maken was. En dat is ook wat ik gedaan had, want dat was ook nog best nog ver. Maar uiteindelijk maakt het niet uit als je wint. Elk probleem is dan mooi meegenomen.
1: Het is de 4e keer dat Evenepoel de wedstrijd wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. De getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week is gevonden. Dat meldt de politie. Daarvoor werd vanmiddag nog een opsporingsbericht verspreid. De man zat op de tram toen een man van 54 een dodelijke klap kreeg nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. Ook de getuige zou slagen hebben gekregen van de dader. Die werd opgepakt. In Maasmechelen in Limburg heeft het zwaar gebrand in een loods naast een boerderij. De zwarte rookpluim was tot ver in de omtrek te zien. Omwonenden houden ramen en deuren best nog een tijd gesloten. Bij de brand raakte niemand gewond. Ook de dieren die in een boerderij in de buurt stonden, konden in veiligheid gebracht worden. De leiders van 22 EU-landen eisen maatregelen om de buitengrenzen te versterken. Bij hen ook onze premier De Wever. De aanleiding is de toevloed van migranten in Ceuta, een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Ze richten hun eis aan de Europese Commissie. Journalist Robin Ramakers is voor ons in Ceuta.
3: Je voelt ook uiteraard dat er in heel Europa politieke topspanning heerst. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bijzonder indrukwekkende beelden van zo'n gigantische massa. Van het moment dat er aan de andere kant de deur wordt opengezet om politieke druk te zetten op Europa, ja, dan kunnen we daar eigenlijk vrijwel niets tegen beginnen.
1: In Amsterdam wordt de Pride vandaag gevierd. Duizenden mensen zijn er samengekomen langs de grachten voor een botenparade. Die is dit jaar extra groot door de World Pride Week, die ook in Amsterdam plaatsvindt dit jaar. Een belangrijk signaal vanuit de stad, zegt burgemeester Femke Halsema.
4: Wij zijn een stad die uit wil stralen dat iedereen vrij kan zijn, dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat staat onder druk. En dan is het eens te meer belangrijk dat je als stad laat zien wat je waarden zijn, dat je voor vrije liefde staat. Alsjeblieft, laat je zien. Wees trots, want onze stad wordt er kleurrijk door.
1: Ook premier Rob Jetten nam deel aan de Pride. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen en maandag krijgen we zonnig zomerweer met maxima boven 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met kans op buien, maar met zomerse temperaturen rond 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van Familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat Familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Dance Classics op Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Dance Classics op

Dance Classics bij Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Dance Classics op Melinda FM.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: In Genk heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in de helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een bomaanslag aan een café. 21 anderen raakten gewond. Dat meldt de antiterreureenheid van de politie. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang van het café. De slachtoffers zijn een klant en een veiligheidsagent die haar niet wilde binnenlaten. De aanslag is nog niet opgeëist. En in Peru in Zuid-Amerika is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn de 13 inzittenden om het leven gekomen. 2 bemanningsleden en 11 toeristen. Hun nationaliteit is nog niet bekend. Volgens de politie zijn 4 lichamen geborgen, maar is het uitgesloten dat er overlevenden zijn. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw zonnig zomerweer bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.